0: abandi duceceke twumvesemva
1: nungoyaba umwana mutoya
2: nungoyaba umwana muto azanye
0: kandi papa kandi papa nungoyaba